Ja, de amateur en de luisteraar. Een bijzonder goede dag hier vanuit de moderne ingerichte thuisstudio van het bedrijfsverzamelgebouw de Grote Smurf. Want jij en ik, wij zijn weer afgestemd op de wormamateur. Voor even een stijf uurtje puur beste regio content. Gewoon even puur beste regio content. Hier op de radio. Bij de wormamateur in de BG-show. Dat is het programma eventjes waar even aandacht besteedt aan die regio content. En dat kan met de gulle bijdrage van de BG-servers. Puikstukje servers mag ik wel zeggen. Kogelharde servers. Betaalbaar, dat zeker. En ook heel sympathiek wel. Voor diegene die ervan houdt. Dus die maken dit allemaal financieel eventjes mogelijk. Deze hele uitzending bij elkaar. Tot eventjes voor 7 uur denk ik wel even. Dan is het 5 uurtje weer helemaal voorbij. En dan hebben we een uur lang geluisterd met elkaar naar puur beste regio content. Hier bij de BG show. En de kantjes die worden gedraaid door de BG show regio content music DJ team. En de presentatie, de samenstelling, de techniek en de webcam. En de kantjes gaan te ronden voor iedereen die is afgestemd. Dat ben jij. Daar gaat hij even voor te ronden, de kantjes. Alle kantjes. En die kantjes zijn even samengesteld naar eigen voorkeur van het DJ-team. Die hebben daar de hele week weer even lekker op gezweet en vergaderd. En hebben een longlist gemaakt. En uiteindelijk is er in deze shortlist van een stijf uurtje puur beste regio content uitgerold. Het beste wat op dit moment er rondgaat als het gaat om de puur beste regio content. En ik hoop even dat de kantjes naar genoegen zijn en de ontvangst ook nog eens een keer ontvangst prima is. Dan gaan we even beginnen met de kantjes. Zijn jullie er klaar voor? Wat zie je? Ja, oké. Nou, dan gaat het even gebeuren. Luister maar even mee. Komende uurtje, stijf uurtje, even regio content bij de BG Show via de Wormamateur.

Hallo, hier is een brief van je zoon. Ik heb het goed op de plaats waar ik woon. Het is hard werken, maar ik slaap iedere nacht. Toch duurt de tijd lang die mij hier nog wacht. Hallo moeder, hier is een brief van je zoon. Ik heb

0: Crew.
1: Aflevering 200, nog wat. Nog wat. En bij de warm amateur natuurlijk. We zullen even de kantjes nog even noemen die we hebben gedraaid. We begonnen even met Timon. Ik zat er overheen te kletsen. Timon en het kantje heette Horst. Dat was tegen Frans Kunst. Met Waarom verdween jij? Mooi kantje was dat. En dan was het even het gospelduo Morning Light uit Nieuw-Weringen locatie met macht, rijkdom en eer. Dan was het even Dorin Covaci uit de regio Roemenië met Categrea Este Fiata. Dat betekent, wat is het leven zwaar? Beetje thema denk ik van deze Oetie-zending wel. Dan was het even uit de locatie Bloemhof. 3240 Jachthamerstad, Nelly Pans met Bloemhof 3.0, Futuring, Ashi en Bax. Productie bij Lil Tony was het. Er waren de Adera's met Kom met me mee. Er was Steven Malek Samo, regio Duitsland. Kantje heet het Seniaren hier. Er waren even Marco van Drenthe uit de regio Drenthe met FM Piraten. Daar was tegen super Cucci. Kantje heette zo, het was een van Orkesten Prima. Met Sasho Bikov en Shelkata en Metrofkata. Hartstikke mooi. Uit de regio Roemenië was het wederom. En dan was tegen Gerard van Maurik, locatie Sliedrecht. Kantje heette 7 moeilijke jaren. Dan was tegen Groningen Gerard, locatie Groningen denk ik. Goed staat. Met Hallo Moeder. En dan was tegen Monika West, locatie Reensig Pijn. Met Kantje Gouden Ring. Dan was tegen Sylvia en de Reynaldo's midden Groningen regio. Met Als jij zou weten. Er was nog even Dogbals met Verwaarloosbaar. En we luisteren nu naar Fred Roodveld, dacht ik even. Uit het oosten van het land even. Uit de oosten van de regio moet ik zeggen. Met de SOS Emergency Call. En het is het einde dus van deze BG Show. Volgende week zijn we Deo Volente en zo weer retour op deze zender. En op de Mixcloud.